0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
3: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
2: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Coalitiepartner CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
4: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
2: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
3: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
2: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
4: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something is going to happen.
2: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévot zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaar pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
5: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar ik ben echt heel blij met tweede te worden na een val.
2: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
6: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
7: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
8: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
9: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
7: Ja, maar ik slaap er niet van.
10: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
8: Niks van, we zitten al met een vervanging.
7: Nee, scheetje, wie?
8: De Stefan.
11: Die een enige sprongen op onze diet.
7: Huh?
11: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
8: Leo!
7: Afrond.
8: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
6: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
12: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Dauphin Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
0: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
10: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
9: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
11: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
9: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Vic dus met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
12: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
9: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
13: Dat is een stiekeme droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
9: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
14: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79.
16: Hey, bellen hè.
18: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
20: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
20: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
21: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
22: Merci, ImmoBip.
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: Welle lust regeren naar Jan de Palmenere.
25: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
26: Heel goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Welkom in de grootste concertzaal van het land en van de wereld, namelijk bij Radio Minerva. Nog een paar voordelen met Radio Minerva. Staat u nooit, maar dan ook nooit, in de file. En ik heb goede benen vandaag. Ik voel het. We beginnen met Della Reese.

Delary, Steve Vertoe. En die Vertoe, dat bent u en ik. U en mij, met twee zijn we hier deze ochtend. Nee, we zijn natuurlijk met veel, veel, veel meer. Ik heb veel muziek voor u, van alles en nog wat door elkaar. Ik hoop dat u ervan geniet. Ik vond het alvast plezant om het voor te bereiden. Mel Tormé, die zingt voor ons Nice Work, If You Can Get It.

echt ook denken dat dit Mel Tormé was met Nice Work, If You Can Get It, dan zou ik toch eens een afspraak maken met de dokter vandaag. Dit was, met mijn excuus, dit was Vera Lynn, maar er is geen excuus om Vera Lynn te draaien natuurlijk. Altijd goed, en ik maak van de gelegenheid gebruik, want dit was een verzoekje voor een nieuw lid van Radio Minerva, Monique Opprins uit Brugge. Monique, dit is, was speciaal voor u en welkom bij de grote club van Radio Minerva. En beste luisteraar, moest u dat nog niet zijn, u kunt gewoon lid worden van ons. Dat is prettig, dan kunnen wij wel materiaal mee kopen en verder doen. En verder doen, dat is toch de bedoeling. Die Mel Tormé, die draai ik misschien straks nog eens. Maar nu eerst tijd voor Jimmy Dean. Jimmy Dean, die heeft een speciale hobby. I won't go hunting with you, Jake, but I'll go chasing women. Uit 1961.

0: Jimmy Dean. En dan nu iets wat lijkt op een sprookje. Mijn kleinkinderen, die misschien nu zelfs nog aan het luisteren zijn, want ze zijn nog niet vertrokken naar school, die horen graag sprookjes. De klassiekers, de vrede sprookjes van vroeger wel, zij horen die graag. Zoals bijvoorbeeld De Wolf en de Zeven Geitjes. En het volgende nummer, dat is daar wat op gebaseerd. Dat is van Serge Gainsbourg. En hij zingt in het lied Approche-toi, je ne te mangerai pas. Cha cha cha du loup, Serge Gainsbourg.
1: Connais-tu l'histoire?

Shashasha Dulu. En wat rijmt er op Lou? Dat is Xanadu. The Legend of Xanadu. Door een vijftal die wel heel intelligent waren om met een zweepgeluid, om een zweepgeluid na te doen met twee stukken hout en een snaaraanslag van de elektrische gitaar. Maar die geen naam vonden voor hun groep. Een beetje gek. Maar dus die jongens die heetten Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Zo heet die band dus. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Bekt zeer moeilijk, maar wel een lekker nummer. The Legend of Xanadu, uit 68.

Xanadu. Ik moet eens opzoeken waar dat ligt. Misschien is dat wel eens een leuke bestemming om naar op vakantie te gaan later op het jaar. Charlotte Hopkins en Nat King Cole die schreven samen al eens liedjes. En dit is er een van. Het wordt gebracht door Jack Jones. Op deze woensdag 23 september, dat is de 266ste dag van het jaar. En er zijn er nog 99 te gaan. Vroeger, toen ik nog op school zat, was dat dan in het laatste jaar de 100 dagen. Die was dan eigenlijk gisteren, dus vandaag denk ik dat we normaal met een serieuze kater zouden zitten. Maar Jack Jones, die helpt ons met With You on My Mind.

altijd in onze gedachten, beste luisteraar van Radio Minerva. Dat weet u toch. Ook zeker als u jarig bent vandaag. En dat zijn er weer een aantal van onze leden. Namelijk Mark uit Braschaat, Paul uit Wilrijk, Luc uit Ranst, Joseph uit Gent, Mathieu uit Schilde, Gust uit Sint-Job in het Goor, Danny of Donny, ik kan dat van hier niet zien, uit Antwerpen, Ludo uit Boeghout, Jeff uit Poederlee, Lilian uit Berlaar en Julio uit Madrid. Die laatste, dat moet een vergissing zijn, dat is waarschijnlijk Julio Iglesias. Dat is geen lied, maar die hoor je hier wel heel vaak. Moest u nu denken dat ik... want die is wel jarig vandaag, die is wel jarig vandaag. Hij is geboren in 1943 op 23 september. Moest u nu denken dat ik dat gebruik, dat bruggetje om nu Julio Iglesias te draaien. Dan heb je het mis, Elvis. Ja.

0: Nee, Jan, dat was niet Elvis Presley. Dat was Dakota Staten met Love Walked In. Ik weet het, maar die Elvis, die komt zo dadelijk, na dit.
1: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.
7: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goede morgen, beste luisteraars van Radio Minerva. En hier is hem dan, Elvis.

was dan wel degelijk Elvis Presley. Een dag zonder Elvis is een dag niet geleefd, ik weet het. En dan nu iets heel anders. Het beetje later, een jaar of 10 later dan dit B-kantje van daarnet van I Forget to Remember to Forget. Een rare titel. The Beach Boys. En die Beach Boys, dat waren vrolijke jongens, zo leek het toch. Maar die discuteerden al eens over de rechten van de liedjes. En dus Brian Wilson, de gekende Brian Wilson van The Beach Boys, die heeft jaren in de clinch gelegen met Mike Love. Mike Love, die zat ook bij de Beach Boys. En die discuteerde al eens wie er nu eigenlijk een nummer bedacht had. En in 1990 pas kregen ze akkoord over een aantal nummers, onder andere over dit nummer. En Brian Wilson die moet nog tijdens dat proces een beetje smalend gezegd hebben dat die Mike Love dat hij inderdaad wel iets met dit nummer ook te maken had. Namelijk dat hij gewoon Around, Around, Around bedacht had. Dit zijn de Beach Boys met I Get

heerlijke Beach Boys. 23 september 1962, toen was het de allereerste aflevering van de Jetsons. De Jetsons, herinnert u zich dat nog? Dat was zo'n animatieserie die zich afspeelde in de toekomst. En dat was een serie die is gemaakt door Hanna-Barbera. En die Hanna-Barbera die had ook de Flintstones. Flintstones gingen over de oertijd en de Jetsons gingen over de toekomst. Op YouTube staan daar ongetwijfeld afleveringen van. En het is grappig, want die mensen die verveelden zich de hele tijd. Want alles was zo geautomatiseerd dat ze de hele tijd niet echt wisten wat doen. Maar dat ze toch dikwijls moe waren. Wie ook vaak moe was, was Jerry Lee Lewis in 1958. Bekend als de killer voor zijn wilde live performance. Big Blown Baby, Jerry Lee Lewis.

Dat was heel plots gedaan. Die nummers van Jerry Lee Lewis en vele andere mensen van toen, die waren zo kort, zo kort. Ik ben altijd verrast opnieuw. Het is al hevig geweest deze ochtend qua muziek. Ik weet het. Het is nog vroeg. Het is goed 8:30, 9:20. Dus we nemen wat gas terug. We doen de gordijnen terug dicht, beste mensen. Pakt uw koffie, uw croissant, uw boken, mee in bed. Kruipt er terug wat onder. En we gaan samen luisteren. Samen, ik en u, naar

luistert nog steeds naar Radio Minerva en moest u zich afvragen wat u dit weekend zou kunnen gaan doen. Wel, op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert het Koninklijk Harmonie Orkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijkse Mosselfeest en Paling Festival in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11.30 uur. Reserveren kan via de website khwv.be, dat is dus khwv.be, of telefonisch op nummer 0497-405068. Deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor die harmonie om de muziekvereniging draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten. En het weekend erop kunt u dan gewoon bij ons terug mosselen komen eten om eens te vergelijken. Hè. Dat is zo kunnen wij onze muziekvereniging hier ook draaiende houden. Uiteraard. En in die muziekvereniging heb ik weer iets lekkers voor u klaarstaan. Ray Peterson, You Thrill Me.

Neil Peterson, die hield ook van liedjes van amper 2 minuten. You Thrill Me. Als je het op 2 minuten kunt doen, waarom dan op 4? Weet u wat er gebeurde op 23 september 1846? Toen ontdekte men Neptunus. Maar Venus, dat was al veel eerder ontdekt, namelijk door Galileo Galilei, in 1610. En die Venus, dat is een geweldig bruggetje naar het volgende nummer. Dat is tegelijkertijd een liedje dat ik opdraag aan een wederom een nieuw lid van Radio Minerva, namelijk Sonja van Kerkhoven. Sonja van Kerkhoven, en die woont in, ik moet het hier ergens kunnen vinden, ik ga het direct zeggen, Sonja van Kerkhoven. Nee, ik vind het niet meer terug, maar het is in ieder geval een nieuw lid van Radio Minerva. Bedankt voor uw lidmaatschap. En we draaien op verzoek iets van Frankie Avalon, Venus.

Venus, een schoon planeet. Ik heb daar gisteren wat foto's van opgezocht. Echt waar, schoon planeet. De Mills Brothers in 1937, die speelden liedjes die soms een beetje, ja, die soms een beetje klinken alsof ze wat te lang in de zon gelegen hebben. Het volgende is er zo in. Dat is een nummer, in mijn geest is dat een elastieke nummer dat wat te lang in de zon gelegen heeft. Shoeshine Boy, de Mills Brothers.

Shoeshine Boy. Ik zei dat er wel mensen jarig zijn vandaag. Een aantal leden van Radio Minerva. Wie is er nog jarig? Bruce Springsteen is jarig vandaag. Maar ook Sam Bettis. Sam Bettis, die vandaag de dag toch wel leuke country muziek maakt. Ik hoop dat het volgende nummer tot bij u geraakt, beste mensen. Want ik heb hier een nieuw knopje ontdekt in de studio. Ik ga daar nu op drukken. Dus als u niks hoort, mijn excuses, dan gaan we naar iets anders over. Maar ik ga het toch proberen. Hier zou zo dadelijk door uw luidsprekertjes Sam Bettis moeten klinken met California.

0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele anderen. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Allee, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
8: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
9: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagder, een beetje stouter.
8: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
9: De Stoute Bart de Pauw Show.
10: Dank u vriendelijk voor vanavond.
8: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
11: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dag, jong.
12: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
11: Dakwerken van der Linde?
12: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
11: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
12: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
13: Dakwerken van der Linde.
12: Beter, goden niet vinden.
13: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
14: 03-366-37-32.
15: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
14: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
15: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
16: In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
17: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
16: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraudes niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Amerikaanse president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa. In Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
18: Zo'n heel stadion dat dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen man, je hebt daar iets gemist.
16: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden, later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van. We zitten al mee een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
7: Die in ene gesprongen op onze diet.
3: Huh?
7: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
4: Leo!
7: Afrond.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Dag Robert. Storen we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is er ook bij.
12: Hallo.
11: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee, maar dat past toch nog?
11: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
13: Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Welle dus te regeren naar Jan de Palmenere.
17: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een hele, hele goedemorgen beste luisteraars van Radio Minerva. Welkom in de grootste concertzaal van het land, waar het nooit veel is om naartoe te rijden. En ik begin rustig. Heel rustig met een ballet, het Buffalo Ballet van John Cale uit 1974. Heel, heel rustig.

Hill met Buffalo Ballet. Het lijkt zo'n beetje een gezapig liedje over lekker lang uit op een dekentje in de middagzon liggen, maar dat is het eigenlijk niet. Ik heb het eens opgezocht. Het gaat eigenlijk over strijd tussen boeren en landeigenaren in de Verenigde Staten lang geleden. Maar bon, muziek is muziek. Jim Reeves, die heeft een heel mooi liedje, Distant Drums genaamd. Dat is postuum uitgebracht, 2 jaar na zijn dood. Het is geschreven door Cindy Walker. Het is uit 1966. Distant Drums.

distant drums. Je hoort ze in de verte rustig uitdijnen. Hebt u ook op het nieuws gehoord dat de eerste Belgische act ooit in het Boudewijnstadion gaat optreden, namelijk Clouseau? Maar ik denk dat dat echt niet klopt, de beste mensen. Ik denk dat dat niet klopt. Ik heb daar ooit al eens een ander groepje gezien. De Rode Duivels in het Boudewijnstadion. En dat was volgens mij de eerste Belgische act. Maar ja, wie ben ik natuurlijk? Jerry Jackson uit 1964. Die had daar een fantastische hit. En dat was ook een hit voor Johnny Hallyday, die het vertaald heeft of laten vertalen heeft. En dat klonk toen als Johnny Louis D. Adieu. Maar wij gaan voor de Engelse versie. Tell her Johnny said

Zo te horen was Johnny niet echt gelukkig in dit nummer. Volgende week, beste luisteraars van Radio Minerva, doe ik weer eens een speciale uitzending. Ik bedoel, een beetje een thema. En dat wil zeggen, niet alleen maar gezongen door dames, divas. Nee, want dat hebben we al eens gehad. Ook niet alleen door mannen. Misschien ooit eens, maar dat weet ik niet of dat we dat gaan doen. Maar volgende week draai ik alleen liedjes geschreven door Burt Bacharach. U hoort die al heel vaak hier op Minerva, af en toe. En ik bundel die in één uitzending van 8 tot 10 volgende week woensdag. Dus alleen maar Burt Bacharach volgende week, maar zover zijn we nog niet. Nu iets van Bobby Williams en dat wil ik opdragen aan een van onze vaste luisteraars, trouwe luisteraars. Uiteraard zijn jullie allemaal trouwe luisteraars. Maar vandaag speciaal een liedje dat ik opdraag aan Marielle Smeets. Speciaal voor u, Marielle. Ik wens u een fijn ontbijt tussen 9 en 10 deze ochtend. En dit is er eentje voor u, Bobby Williams. En hij zingt, I'm gonna sit right down and write myself a letter.

0: Oh yeah.
1: Kent u Billy Walker, luisteraars? Ik kende hem niet. Ik ken hem nog altijd niet. Maar Billy Walker, die kreeg een liedje aangereikt van Willie Nelson in 1961. Willie Nelson schreef het voor hem eigenlijk. Maar die Billy Walker, die moest dat niet. Die zei, wauw, het is niks voor mij, denk ik. En samen met zijn uitgeverij of zijn agent zeiden ze, nee, doe maar iemand anders. Maar Patsy Cline, die zei, doe maar, ik vind het te gek. Crazy, Patsy Cline.

te nostalgisch overkomen, beste luisteraar. Maar die zangeressen van vroeger, je gaf die gewoon een micro en die zongen zichzelf en alle luisteraars mee gewoon naar de hemel. Patsy Cline deed dat alleszins. En over de hemel gesproken, Pennies from Heaven, dat is een nummer dat enorm veel gecoverd is door heel, heel veel artiesten. Het is de eerste keer ooit door Bing Crosby gebracht. Maar Gordon McRae, dat is een acteur, zanger, tv-host, noem maar op. Een beetje de Coen Wouters van 1957 in de UK. Die bracht er ook een versie van. Pennies from Heaven, Gordon McRae.

doet me altijd veel plezier om berichtjes te lezen van jullie luisteraars. Echt wel. U weet dat u dat kunt mailen naar mij. Dat kan u doen naar Jan de Palmenere. En dat is met EI achteraan. Jan de Palmenere. Alles aan elkaar. @radiominerva.be. U mag mij laten weten dat u het een verschrikkelijk programma vindt. Of een fijn, of een verzoekje voor in een van de volgende afleveringen. Maar volgende week die zit al vol met Burt Bacharach. Maar misschien voor de week daarna. Wie weet. Ook leuk te lezen, lees ik hier net via mijn persoonlijke berichten, dat er mensen zijn die aan het strijken zijn met Radio Minerva op de grond. Fijn, strijken is denk ik een goede bezigheid tijdens het luisteren naar deze uitzending. En iemand anders die zit dan weer in geel. Hè, dus in geel, het is niet alleen hier Sint-Anneke dat wij beluisterd worden. Nee, wij gaan heel de wereld rond. In geel is er iemand wat dieren aan het verzorgen, we gaan het zo zeggen. Dus aan al die mensen, dank om te luisteren. En voor jullie heb ik een aantal Lucky Lips klaarstaan van Ruth Brown, de Queen of R&B. Van lang geleden, uit 1956.

0: Lucky Lips. Ik ben zo dadelijk bij u terug, maar ik heb nog een paar boodschappen voor u.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè? Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we Bingo.
4: Bingo!
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Welle lust regeren naar Jan de Palmeneren.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Heel goedemorgen Antwerpen en alle mensen van waar dan ook uiteraard. Het programma heet zomaar Muziek is voor iedereen. Voor iedereen. Ik vind het een ware eer om voor u plaatjes te mogen kiezen en die te spelen. Echt waar. En als ik die dan speel, dan voel ik mij zo'n beetje op de top van de wereld. Echt waar. I'm sitting on top of the world is het volgende liedje van Bobby Darin.

Bobby Darin voelde zich heel goed in dit nummer. En Rob de Nijs, die kent u van heel veel liedjes. Onder andere van het volgende. In de Nederlandstalige versie zong hij, ik denk dat het Rob de Nijs was, ben er zeker van. Zet een kaars voor je raam vannacht. Maar ik draai de Engelse versie voor u. Het 1967 van David McWilliams. Can I Get There by Candlelight?

Ik vond het een zeer mooi nummertje. Een mooie versie van David McWilliams. Voordat Patrick het hier overneemt, die hier al in de studio aanwezig is, en er net nog zei, wat een mooi begin van die Can I Get There by Candlelight. Absoluut, absoluut Patrick. Heb ik nog wat muziek voor u? Het volgende groepje is een groepsnaam met wat een historie. Het is te zeggen, er was vroeger een bandje en die heette The Yorkville Melodies. En die gingen samen met een ander bandje, die heette The Jokers. En ze waren nogal fan van de twee andere bands. En die heette The Dells en The Five Satins. En als je dat allemaal samengooit, dan besliste die vijf. Ik denk dat ze met vijf waren, ik ben er zeker van. Dan besliste die om zich The Dells Satins te noemen. Een schitterende bandnaam, als je het mij vraagt. Uit 1962, The Dells Satins. The Dells Satins met Does My Love Stand a Chance?

Vijf pittige gasten, de Del Satins. En dan nu iets in het Frans. Vorige week, en ik kreeg ze niet meer in de uitzending, tot mijn grote spijt, maar vandaag is het wel gelukt. Vorige week stierf, jammer genoeg, Catherine Ringer. Ik denk toch dat je het zo uitspreekt. Catherine Ringer, die u misschien kent of misschien niet kent. Ze was pas 68. En William uit Ninove, die stuurde mij daar een briefje over. En die zei, Jan, moest je tijd hebben of moest je het zien zitten? Dan zou ik graag van Lerita Mitsuko, want daar zong Catherine Ringer bij, nog eens graag Marcia Baila horen. Dat is een fantastische hit uit 1984. Het is een beetje een nummer dat niet zo in dit geheel op het eerste zicht past. Dat is zo. U hoort het hier achter mij al wat van start gaan. Maar het is een van de beste refreinen ooit. En ik heb er ooit waanzinnig veel plezier op gehad door er op te dansen. Lerita Mitsuko, Marcia Baila.

Dringen Ranger, die spijtig genoeg niet meer bij ons is. Op 68 vorige week gestorven hier met Lerita Mitsuko. Een goede tip, William uit Ninove. Dusty Springfield nu, die zingt een nummertje dat ik eerder al draaide in de versie van Vicky Carr. Ook zeer mooi, maar ons Dusty doet het ook heel goed. You don't have to say you love me.

schoon refrein, daar luisteren wij graag naar samen, beste luisteraars van Radio Minerva. Ik heb er nog eentje voor u klaarstaan. Nummer dat door Elvis gecoverd is, Brenda Lee, Willie Nelson, The Pet Shop Boys, noem maar op. Billy Joe Spears hier zingt het, You Were Always On My Mind.

graag nummers tot de laatste seconde horen. Zeker, zeker, zeker deze, als het zo heel schoon liedjes zijn. Ik zit aan mijn laatste plaat zo dadelijk. Volgende week, zoals gezegd, dan alleen maar liedjes van Burt Bacharach. Ik hoop dat u dat fijn vindt. Het zijn er niet allemaal door Diane Warwick gezongen. Ik kan het u garanderen. Maar het volgende, dat is er ook eentje van Burt Bacharach. Dus als u zegt van, dat vind ik wel een fijn lied. Wel, volgende week laat ik er nog veel meer horen. Dit is er eentje van Perry Como, Magic Moments. Ik hoop dat u het fijn vond. Zo dadelijk is er Patrick met heel veel muziek. En ik hoor u graag volgende week opnieuw. Tot dan. En nog heel veel plezier met Radio Minerva. Dag.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
6: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dat in een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
5: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van het feit dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

linkerkant van de radio. Goedemorgen op Radio Minerva 98 FM, DAB+. Even na de klok van 10 op woensdag. En dat betekent Timeless Music met Patrick. Ik heb weer 2 uur gevarieerde muziek voor jullie klaarstaan. Maar eerst bedank ik nog Jan de Palmenere en het programma Goedemorgen Antwerpen voor de fantastische muziek. Beginnen doen we met Tom Jones, You Can't Stop Love.

Als dat geen fijn begin is voor een woensdagochtend. Dat was Al Martino en Look Around, You'll Find Me There. De absolute nummer 1 dit jaar in onze top 1000 door jullie gekozen. In de USA kondigen ze hem aan als the one and the great Italian-American popcrooners. En wel, dat doe ik hier ook. Dat was Al Martino dus. Verder met ABBA. Een nummertje uit 1979. Chiquitita. En Chiquitita, dat betekent in het Spaans klein lief meisje. Het was zeer actueel dat jaar omdat het juiste internationaal jaar van het kind was. Door hun optreden in het liefdadigheidsconcert voor UNICEF schonk de groep de helft van de auteursrechten van dit liedje aan UNICEF. Een mooi gebaar dus. Chiquitita.

Ondertussen 20 minuutjes na de klok van 10. We gingen bloemetjes plukken met Lynn Anderson en de Rose Garden. De Amerikaanse succesvolle countryzanger is die met dit nummer een Grammy Award won in het jaar 1970. We keren naar Duitsland met Nino D'Angelo en Jeden Seitz von Eden.

Tijd voor wat berichten. Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met de Meta en de Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven op mee te rijden met deze trams. Dagtickets worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum aan de Diksmuidelaan 42 in Berchem. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. De belangrijkste opstartplaatsen zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het Maas, het Station van Berchem en het Trammuseum. Allen daarheen, zou ik zeggen.

Dat was Terry Stafford en Subsession, de Amerikaanse pop, rock en R&B en countryzanger met een bekende hit uit het jaar 1964. Tijd voor wat Nederlandstalig werk. En dat gaan we draaien van Tony Servi, Liefde voor altijd. Tony mocht in 83 aantreden als het team van de Brabant met de Baccarabeker onder coach Will Tura. Het team eindigde als tweede. Tony Servi won de individuele personalityprijs, liever gezegd. Zijn gouden tijd kwam eigenlijk pas in het jaar 1992 met de singles Liefde voor altijd, die ik nu ga draaien, en Hemel help mij.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
4: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glaasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat, manneke.

Begin jaren 1977. Dat was Bas Keks. En wat kan ik er nog meer over zeggen? What can I say was dit? Verder met Engelbert Humperdinck. Can't take my eyes off you. Een nummertje uit het LP A Man Without Love van 1968. En laat dat nu ook het jaar zijn dat de Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy wordt neergeschoten en de scheepslift hellend vlak van Roncière op het kanaal Brussel-Charleroi in gebruik genomen wordt.

Als ik juist getipt ben vandaag, zou Julio Iglesias jarig zijn. Bedankt Jan de Pal, meneer, daarvoor. En dat was een duet met Dolly Parton. When you tell me that you love me. De Spaanse slagerzanger in een mooi, wondermooi duet. Samen met de onlangs overleden country zangeres Dolly Parton. Origineel is het nummertje van Diana Ross uit 1991. Maar La Ross hoor je zo dadelijk nog in mijn programma. Tijd voor Betty Everett en haar grootste hit is In His Kiss.

zo zijn we aanbeland. De laatste instrumentale van mijn programma in het eerste uur. Times Music met Patrick. Ik weet dat het tijd zijn van 11 uur nog. André Rieu en The Second Waltz. Tot

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Ronse en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronse.
9: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
8: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Skies staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat de 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
10: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dat in een serieuze sfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
8: Als er geen akkoord komt, dan wordt de staking hervat. De douane heeft al 2 dagen op rij een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Daar werd gisteren 117 kilo cocaïne in beslag genomen. Die drugs zaten verstopt in sportzakken in een container die uit Chili kwam. En gisteren werd er ook al 120 kilo coke gevonden tussen ananassen en bananen. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
14: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
15: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79.
13: Hey, bellen hè.
16: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
17: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
18: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
19: De Robert? Wie is dat?
18: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
19: Oh ja, dat is juist. En hij had wat opgebroogd.
18: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
19: Zwaasdingen?
18: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
19: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook José, die had ook nog van alles liegen.
18: Robert? De expert 0-326-93-93.
19: Welk bedrag had hij nog gedacht?
18: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci Immobiep.
22: Aha. Minerva.
23: Welkom terug in het tweede uur Timeless Music. En dat met ondergetekende Patrick. En beginnen doen we met Diana Ross en The Boss.

Ze kreeg 3 minuten 40 de leiding over Radio Minerva. 98 FM en DAB+. En op de worldwide stream natuurlijk. Dit was Diana Ross en The Boss. Terug naar het jaar 1967. This is Classics en Yellow Sun of Ecuador.

Dat was een leuk nummertje uit de jaren 70. The Classics, Yellow Sun of Ecuador. We gaan het tempo een beetje optrekken. En dat met Chuck Berry, No Particular Place to Go. Chuck blikte de song op 25 maart 1964 te Chicago. Het gaat eigenlijk over een stelletje dat in een auto cruist zonder een specifieke bestemming en elkaar kust. Het kussen gaat dan over in knuffelen. Waardoor de auto langzamer gaat rijden. Na geparkeerd te zijn, krijgt hij uiteindelijk haar veiligheidsgordel niet uit. Ze besluiten dan maar terug naar huis te rijden om het probleem op te lossen aldaar. Is misschien daar het woord kuisheidsgordel ontstaan? Wie weet.

Zeg nu eerlijk, de bekende gesproken introductie, daar krijg ik al kippenvlees van. Dat was uit 1976, The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. En daarvoor kreeg je nog Dean Martin, The Door Is Still Open To My Heart. Als ik eens naar buiten kijk, beste mensen, het is een prachtig weer vandaag. Het zonnetje schijnt, niet te veel wind. Je kan gerust de deuren en de ramen opengooien. En op 23 september, woensdag vandaag, de astronomische herfst, die begint. En dat gaan we vieren met Hook It On A Feeling, een nummertje van B.G. Thomas.

Dat goed gevoel proberen we je elke dag te brengen hier de 98 FM en DAB Plus Radio Minerva. Dag en nacht voor jullie. Goede muziek. Verder met Catherine Ferry. De Catherine bracht het liedje 1, 2, 3. Een Franse inzending was dit voor het Eurovisie Songfestival in 1976 in Den Haag. Un, deux, trois wist op het festival de tweede plaats te behalen en dat achter de groep The Brotherhood of Man. Je kent ze wel met Save Your Kisses For Me, de groep met dat leuke dansje. Maar nu dus even 1, 2, 3 terug naar school met Catherine Ferry.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo!
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Oude glorieën er leven bij Radio Minerva.

We starten naar het reclameblok met Frankie Vaughan. There must be a way. Tijd voor wat Nederlandstalig werk. Een nummer dat eigenlijk iedereen graag hoort. En zeker als hij op kroegentocht is. Het nummertje komt van Marco Schuitmaker. En het is eigenlijk een bewerking van een liedje dat door Mieke gezongen is. En Pierre Kartner gecomponeerd is. Het is Engelbewaard.

In onze top 1000 stond hij op de 260ste plaats dit jaar. Dit was de Amerikaanse countryzanger Charlie Reid, The Most Beautiful Girl. En daarvoor kreeg nog Danny Williams, We Will Never Be As Young As Before. Tijd voor een kleine dance classic. Hier is Alicia Bridges, I Love The Nightlife.

Je houdt van het nachtleven, beste luisteraars. I love the nightlife. Als je zo'n beetje ouder bent zoals ik, dan is dat, gaat dat ietsje minder. Dat was Alicia Bridges, het One Hit Wonder uit 1978. Verder met Dame Shirley Bassey. And never, never, never.

Je kent de man wel van Zaragoza. Zo mooi, zo blond en zo alleen. En roze voor Sandra. Uit België afkomstig, Jimmy Frey. But I don't know how I love you. En dat hoorden vrouwtjes zeer graag.

0: beste mensen. 11:56. Dit was mijn laatste vocale voor het programma Timeless Music met Patrick. Zo dadelijk de muzikale pauze met Karin. Die is nog even afwezig. Wegens een duimprobleempje. Karin, moest je luisteren. Ik wens je een goed herstel van mijn kant. En voor de mensen, moest je aan tafel gaan of ze biedt toch iets gaan nuttigen, smakelijk eten? Heb je opmerkingen of vragen over mijn programma? Dan mag je gerust een mailtje sturen naar patrick@radiominerva.be. Zoals ik al zei, het zit erop voor mij. Ik hoop jullie volgende week terug te mogen begroeten tussen 10 en 12. Nog veel luistergenot met de collega's hier op jouw Radio Minerva. En tot volgende week. Dag.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
3: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
4: Land of hope and glory.
3: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
5: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betaald.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november. In Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
3: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
11: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
12: Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Rons.
13: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
12: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
14: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
12: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent, onderzoeker Liam Dert.
15: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
12: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
16: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
20: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
21: Moet ik het spelen? Met plezier, hè? Niks van, we zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
23: Die een enige sprongen op onze diet.
20: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
21: Leo!
20: Afroom.
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
24: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
25: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
26: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schat.
25: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
26: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
25: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij Muzikale Pauze. Voor de tweede woensdag op rij is dit een op voorhand opgenomen programma. Ik hoop dat jullie in de moed zijn om van een flink pak toffe muziek te genieten. We gaan dan onmiddellijk van start met een knaller. Gene Pitney met I Must Be Seeing Things, gevolgd door Billie Holiday, Keeps On Raining.
1: Isn't that my girl? And is that my best friend?

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De Gachou plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
8: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
9: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
8: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
9: Allee, ik ben erbij.
8: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
13: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
12: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar, dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
14: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
12: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
16: Olema?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
19: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
18: 0485-54-87-85.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
22: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
23: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
24: Aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. Elke, mijn sympathieke vriendin en telefoniste, heeft me gevraagd om jullie de groetjes over te brengen. Met dit is dat dan ook gebeurd. We zijn van start gegaan met de Engelse Bonnie Tyler, Sometimes When We Touch. En we gaan nu verder met de Swing Sisters en de Pasadena Roof Orchestra, Blue Skies.

Wat denken jullie van een vrolijke noot, gebracht door onze Antwerpse strangers? Juicht, Belgen, juicht. Wat heb ik verder nog voor jullie gereserveerd? Wel, dat zijn Margaret Whiting, Stephanie Myers en Teddy Pendergrass.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betaald.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
10: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook alsmaar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
12: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
11: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Nederland zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging nadat hij in een van zijn video's de naam bekend maakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie IMOBIP 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
16: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
17: Niks van, we zitten al met een vervanging.
16: Nee, schetje, wie?
17: De Stefan.
20: Die in ene gesprongen op onze diet.
16: Huh?
20: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
17: Leo!
20: Afronden.
17: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
15: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
21: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
22: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
23: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
22: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
23: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
22: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
24: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
23: zeg?
24: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
23: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
24: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
23: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
24: 0485 54 87 85.
25: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
26: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
27: Merci, Imobiep.
28: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer woensdagnamiddag hier bij uw radio Minerva. Dit is het programma Muziek Mozaïek. We zijn vandaag 23 september en de samenstelling en de presentatie nog steeds in handen van Eddy de Schutteren. En u weet, op woensdagmiddag tot 4 uur altijd van die hele rustige muziek. Hopelijk vindt u zich daar toch wel een beetje in terug, zeg maar. Veel luistergenot.

Dit was het thema voor de jong verliefde en dat werd gebracht door niemand minder dan de formidabele formatie The Shadows, a team from young lovers.

En ook vandaag weer heel veel van de liefdevolle woorden in deze uitzending. Dit was niemand minder dan Andy Williams met The More I See You.

Van die rustige muziek alleen maar te horen hier bij de enige unieke Radio Minerva. Dit was Barbara Eden met, ja, het woord zegt het zelf, Dream. En daarvoor B.G. Thomas, de man in de tijd van Raindrops Keep Falling on My Head, onder andere met I Just Can't Help Believing, wat we ook wel kennen van onder andere de enige echte King Elvis.

een plaatje eigenlijk van toepassing zou zijn deze avond laat of deze nacht. Maar omdat ik s'avonds ook al een enige tijd geen programma's niet meer heb, dan gaan we dat inderdaad ook een keertje overdag moeten spelen. La Nuit, en dat werd gebracht door niemand minder dan Adamo.

Ja, en in deze uitzending vandaag komt ook weer heel vaak voor het woord van houden, van loving you. En iemand liefhebben, dat is natuurlijk altijd. En niet alleen iemand liefhebben, ook de liefde in het algemeen is nog altijd toch wel vrij belangrijk in deze tijd. Billy Fury met Loving You. Op zaterdag 26 en zondag 27 september, dat is dus nu in dit weekend, organiseert het Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Vijnichem haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 en dat vindt u in Wijnichem. U kunt er op zaterdag terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11.30 uur. Reserveren kan via de website khwv.be khwv.be of telefonisch via 0497-405068. Nog eens even herhalen, 0497-405068. Deze traditionele feesten zijn een belangrijk inkomenbron voor de harmonie om de muziekvereniging draaiende te houden. Daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst en op deze culinaire feesten. Weet je niet wat doen, dan zou ik ga die formatie zeker steunen in Wijnichem, nu aanstaande weekend.

0: En ook vandaag weer heel veel van die platen die jullie zeker wel zullen kennen. Misschien zijn er al enkele bij die u zegt, ja, dat ken ik heel goed en dat kan ik zelfs meezingen. Waarom zou u dat thuis of waar u ook bent echt een keertje niet doen?
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!

Dit was André Lugovski, meerdere jaren geleden eigenlijk. Beter bekend geworden bij niemand minder dan Helmut Lotti bij zijn optredens. En die man heeft intussen tijd ook al meerdere platen kunnen maken. En ook al verschillende jaren hebben wij meer bij Radio Minerva. En ik heb toen de presentatie een keertje ook nog eens kunnen doen met iemand. En dat was inderdaad deze André Lugovski met zijn Il Mondo.

Van bij ons Lisa Delbo met Sweetheart My Darling. Ook een plaat die al zoveel jaren bestaat. En ook onder andere, ja, ook al meermaals hier gedraaid wordt. In de versie van niemand meer dan Catherine Valente.

Dit kwam van niemand minder dan Ray Conniff met zijn singers. En de plaat, ja, die komt ook uit het vorige eeuw, mag ik wel komen te zeggen. Dat was toen een van de succesrijkste formaties die wij ooit hebben gehad, denk ik wel. En dat was ABBA met het hele mooie Fernando. En daarvoor Buddy Lane met All Along Am I.

Van bij ons Eddy Smets, die vroeger regelmatig te zien was in onze feesttent hier bij Minerva. En dat deed hij meestal op 21 juli. En hij bracht voor ons Long Forgotten Dreams.

0: Waar is de tijd, inderdaad, waar is de tijd? Niemand meer dan Billy Eckstein met Secret Love. En als ik inderdaad op mijn scherm kijk, heb ik nog zomaar een kleine 4 minuutjes, beste mensen. En dan is het deel 1 op deze woensdagnamiddag van 23 september weer een beetje geschiedenis geworden. Maar na de tijd zijn van 3 uur, zijn we er nog terug voor een uurtje. Tot dadelijk, hoop ik.
1: Du willst gehen. Und sag's nicht, warum. Bitte bleib stehen.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden. En ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Degenau.
11: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
10: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RISIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom drobeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
4: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in ons tweede deel op deze woensdag van 23 september. Voor wat het programma Muziek Mozaïek betreft, nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. En ook in deel 2 gelijkaardige muziek als in deel 1. En ik hoop dat u zich daar toch een beetje gaat in terugvinden, zeg maar. Heel veel luistergenot.

En de eerste die aan de beurt kwam in ons tweede deel was niemand minder dan Benny King met een plaat uit het jaar 1961, ook alweer Come Closer to Me.

A World Without Love. En dat werd gebracht, een plaat weet u de tijd nog, onder andere van de Beatles, door Anita Bryant. En daarvoor was het eventjes de beurt om Val Donegan, For the Good Times. Ja, beste mensen, hebben we vandaag, ik weet, er zijn bijzonder veel jarigen ook weer vandaag, maar we hebben vandaag bijzonder veel telefoons gekregen met het verzoek om een plaat te spelen. En als we dat natuurlijk niet op voorhand weten, we kunnen niet voor iedereen dat toepassen, heb ik moeten kiezen voor een gezamenlijke plaat. Want de partners van een zekere Jos, Marcel, Luc, Maria, Greet en Martien hebben allemaal gevraagd om een plaat te personaliseren. En dat kan ik jammer genoeg niet doen, als we dat natuurlijk niet lang genoeg op voorhand weten. Dus wat gaan we doen? We gaan een plaat spelen waarvan we hopen dat we er iedereen het plezier mee doen. En al deze jarigen en ook de mensen die dat niet hebben aangevraagd, allemaal van harte gefeliciteerd. En dat doen we uit naam van heel de groep van Radio Minerva. En hier komt deze plaat.

Jan. Jan. Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young. En ik hoop maar één ding, dat we de keuze die we gemaakt hebben toch voor iedereen die jarig was, en zeker de mensen die het aangevraagd hadden, toch wel een mooie plaat geweest is. Maar als we dat om voor het een beetje weten, kunnen we er ook altijd voor meerdere altijd wel wat rekening mee houden. En ik zou zeggen, maak er nog een hele gezellige, aangename dag voor.

Van bij ons was dit Laura Lynn met Kom Dichterbij. En of dat gebeurd is, ja, dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar het was wel haar bedoeling. Ja, ik heb wel ook nog een belangrijk of een bijzonder bericht, zeg maar. Na 66 jaar, mensen, dienst wordt er op zaterdag 26 september, dat is dus nu aanstaande zaterdag, vanaf 10:30 tot 18:00, definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert Vlatam dit afscheid en wordt u nog een laatste kans gegeven om mee te rijden met deze trams. Dagtickets worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams of in het trammuseum. En dat vindt u aan de Diksmuidelaan 42 in Bergen. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen die zijn op de aan de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS en het station van Bergen en ook aan het trammuseum. Ik zou zeggen, houdt u er nog van, ga dan toch een keertje uw laatste kans om met die trams te rijden.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-3268. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn kleer.
4: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.

Dit was in de tijd van bij onze Zuiderburen niemand minder dan Alain Barrière. Man, dit toch altijd nog heel vaak hier bij onze radio gespeeld wordt. Met Elle était si jolie. En daarvoor Brenda Lee. I want to be wanted. Een plaat die ook intussen tijd al 66 jaar geleden in het jaar 60 door haar opgenomen werd.

Ook zo'n dame die meestal door heel veel wat oudere mensen ook heel bekend in de oren komt te klinken. Dan heb ik het erover Lolita, Nur wenn das Heimweh kommt. En daarvoor weten nog mensen Bobby V, More Than I Can Say.

En het zal bij u, meeste luisteraars, ook wel heel bekend in de oren klinken. Wanneer u een zanger of een zangeres te horen krijgt, weet u in veel gevallen meteen wie die zanger of wie die zangeres ook was. Aan de klank, zeg maar. Zoals deze van Bobby Vinton net, met Blue on Blue. En daarvoor gaan ook heel veel mensen dat direct geweten hebben, dat het Al Martino was, met Painted Tainted Rose.

Yo te amo, Maria. En dat was een van de broertjes Tielemans, zeg maar. Maar dit was Andy met ook zo'n heel bekende mooie plaat. En als ik op de klok kijk, beste mensen, dan loopt dit inderdaad weer op zijn laatste beentjes. Ik zou zeggen bedankt voor uw vele telefoontjes. En ik hoop dat u zo'n beetje hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij voor jullie vandaag hier gepresenteerd hebben.

mij betreft zou ik zeggen, beleven en welzijn. En zoals de dag vandaag zien we elkaar of horen we elkaar terug. Volgende week maandag ben ik op kantoor hier op het secretariaat. Dinsdag of woensdag op de radio. Nog een hele fijne verderzetting. En blijf luisteren naar onze Radio Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
3: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
4: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
3: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
4: Allee, ik ben erbij.
3: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival, dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden, dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot wel 25 graden.
9: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
10: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
11: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
9: Hey, bellen hè.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg.
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Uilpoken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

De beste Gouden Ouwe op de meest beluisterde Gouden Ouwe Radio. De Van Dijk Collectie. Elke woensdag tussen 4 en 6 de dikste gehaktballen en de mooiste muziek in de Van Dijk Collectie bij Radio Minerva.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte al

zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
1: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
1: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
9: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva. Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot wel 25 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
14: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
15: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
16: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
14: Ja, maar ik slaap er niet van.
17: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
15: Niks van, we zitten al met een vervanging.
14: Nee, schetje, wie?
15: De Stefan.
17: Die een enige sprongen op onze diet.
14: Huh?
17: Dat is erger als een kind kuipen, volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
15: Leo!
17: Afronden.
15: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
13: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
18: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
19: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
18: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
20: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
19: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
21: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
22: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren.
2: Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci Immobiep.
4: Aha. Minerva.
5: If it hadn't been for Cardinal Joe, I'd been married a long time ago.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb wel al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
11: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
10: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Tim Merlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anielkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Tim Merlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jelien van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.
12: Zeg Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

En op deze zalige herfstavond hebben wij muziek voor u tot zowat 20 uur. Muziek voor u gekozen en gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddy van Balder.

Uiteraard kan u ons bereiken telefonisch via het gekende nummer 03-219-17-27. Echtgenote Sinne zal u zeer graag te woord staan bij uw eeuwige Radio Minerva.

Georgie Girl gebracht door het orkest van Mr. Percy Faith. We hebben het al verschillende keren gezegd, ja, hoe snel de tijd vooruit vliegt. En ik dacht, we hebben het wel gehad. Nee, wat heb ik gelezen? Sinds 15 september is er op een of andere televisiezender die wij kunnen ontvangen hier kerstfilms dag en nacht. Ja, kerstfilms. Op 15 september. We zijn bij God nog meer dan 3 maanden verwijderd van kerstmis. Ja, zo zie je maar, hè. Het kan niet vlug genoeg gaan. Nu bekruipt mij de goesting, zal ik maar zeggen, om White Christmas te draaien van Bing Crosby. We gaan het niet doen. Nee, nee. We gaan dat houden voor de kerstperiode. Wij doen maar gewoon voort, hè, met onze muziek van de radio, Minerva.

Ja, een eeuwig jong blijvende groene klassieker, Blue Moon. Oorspronkelijk werk van Richard Rodgers met tekst van Lawrence Hart uit 1934. Door heel velen op de plaat gezet. Dit was een versie van Cliff Richard. Janneke Maan heeft altijd aantrekkingskracht op de aarde. Denk maar aan de getijden. Maar ook in het hart van de verliefden. Zeker en vast.

Moontalk, dat was Perry Como. Ja, we zijn al verschillende keren rond de maan gevlogen, weet u nog wel. Zelf op de maan geland, er staan al wagentjes en dergelijke. En op een van die reizen rond de maan zat in de cabine, in de ruimtecapsule, een zangeres. Is maar één keer rond de maan geweest, hè? Ja, Peggy Lee.

0: Peggy Lee was dat met Once Around the Moon.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel

ja, een beetje een vergeten zanger, zal ik het maar noemen. De countryman Eddie Arnold met I Don't Want to Walk Without You. We hebben ook wat informatie voor u. Na 66 jaar dienst wordt er op zaterdag 26 september van 10:30 tot 18:00 definitief afscheid genomen van de PCC-trams. In samenwerking met Meta en De Lijn organiseert VLATAM, en dat staat voor Vlaams Tram- en Autobusmuseum, dus organiseert VLATAM dit afscheid en wordt u nog een laatste kans geboden om mee te rijden met deze PCC-trams. Dagtickets worden aan de prijs van €10 te koop aangeboden op alle deelnemende trams tenminste, of in het trammuseum aan de Dix-Muidelaan 42, en dat is in Berchem. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis mee. De belangrijkste opstapplaatsen van deze laatste PCC-lijn zijn de Nationale Bank, de Bolivarplaats, het MAS en het station van Berchem. Dat is best zeer, zeer, zeer interessant. Want u kennen ze allemaal, die trams. Einde jaren 50, begin 60 zijn ze beginnen te rijden. Ja, dus een beetje nostalgie, zal ik het maar noemen.

Een kleine melodie, dat was aan Christy. Ik moet nog even een aanvulling geven. Daarnet iets omgeroepen van Vlatam. Dus de laatste ritten op zaterdag 26 september van de PCC-trams. Opstappen de Nationale Bank, de Polivaarplaats, het MAS, het station van Berchem, had ik al reeds vermeld. En ik ben vergeten te zeggen, ook nog aan het Trammuseum kan u meerijden met de PCC-trams. Trammuseum, Dixmuidelaan 42 in Berchem.

Dat was pianist Stanley Black en zijn orkest met de 12th Street Rack. Een deun uit 1914, jawel. Zo oud als de straat, zal ik het dan maar noemen. En de straat is ook een onderwerp dat al eens voorkomt in de muzikale wereld. Zeker als je hartendief daar woont.

in der Straße wohnst du, Katharina Valente. Hoog tijd nu voor Mr. Elvis Presley. Dat wil zeggen dat we toe zijn aan melodie nummer 10 in onze carousel.

A little Anthony en zijn Imperials. But what a difference a day made, ja. Wat maakt nu één dag verschil? Ik weet het niet. Als het over de liefde gaat, ja, minuten, misschien zelfs seconden.

de Franse pianist en orkestleider Henri Chet met Café Society Memories. Herinneringen. Kent u The Voice of Europe nog? Ja.

Ieder uur met jou is een cadeau. Dat was uiteraard Eddie Wally. En we eindigen dit eerste gedeelte Melodie Carousel in het gezelschap van de grote muzikale liefde van mijn goede vriend Jan van Dam. Daar hebben we het natuurlijk over Connie Francis. Ja, Connie Francis. The Song from Moulin Rouge.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
3: De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van de ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Laanhaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden ook nog illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie aangetroffen. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort komen uitleggen bij de politie. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos en wetenschapsexpert Martijn Peters, die weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. Onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen die spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
4: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

0: Sergio Rafael en zijn orkest met Gentle on My Mind.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

Jane Morgan was dat met Melodie d'amour. Ja, muziek en de liefde. Muziek die het hart raakt, als het ware.

Dat was Johnny Mathis met You Set My Heart on Music. Ja, ja. Romantiek tot en met een, ja, bij de liefde nog een bos rozen. Ja? Dat is goed, hè?

Roses from Venice. Dat was de Britse zanger Donald Pierce. Een Britse zanger, hij is eigenlijk afkomstig uit Wales. En nu een stelling waar je best akkoord mee gaat.

Ja, je kunt met van alles spelen van de Vlaamse meisjes, maar niet met uw voeten, hè? Absoluut niet. Maar met Vlaamse meisjes doe je niet wat je wil. Dat was Rita De Neve. Op zaterdag 26 en zondag 27 september aanstaande organiseert het Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden uit Weinigem haar jaarlijkse Mosselfeest en Palingfestival. En dat alles gaat door in het gemeenschapscentrum Turnhoutsebaan 197 in Weinigem. U kan er op zaterdag 26 september terecht vanaf 17 uur en op zondag vanaf 11:30. Reserveren kan via de website KHWV, dat staat dus voor Koninklijk Harmonieorkest De Wijngaard Vrijheidsvrienden, khwv.be, of het telefoon is via 0497 40 50 68, 0497 40 50 68. Nu, deze traditionele feesten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de harmonie. Om de muziekvereniging draaiende te houden kost allemaal veel geld natuurlijk, jawel. En daarom hoopt het bestuur weer op een grote opkomst op deze culinaire feesten, mosselen en paling. Ik heb wel eens met slechtere kaarten gespeeld.

Sincerely, zo oprecht als maar kan zijn. Dat waren de Maguire Sisters.

0: Je begint de begin in een instrumentale uitvoering door het orkest van Mr. Les Elkert.
1: Och, new beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevangen op 98.0, die je daar niet trouwt. Radio Minerva. Moeten ook de platters, Veralien, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart, en daar wil ik klik van zijn. Dan kan ik elke dag naar de oude Jukebox Lekkers luisteren. Am I that easy to forget? Word je zoeklid en bel naar de studio op 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En word lid van de grote Radio Minerva-familie.

Mr. Andy Williams. There will never be another you. Dat is niet het geval voor Carolientje. Nee, nee.

0: Ja, zo te horen, een vlijtig meisje of een vlijtige dame. Het verhaal van Carolientje, dat was Willeke Alberti.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

Love is like a violin. Dat was Ken Dodd, een Britse zanger. Bij ons een beetje onbekend, maar in zijn thuisland een grote ster. Een man die trouwens meer dan 100 miljoen platen heeft verkocht. Jawel. Wie doet het hem na? Ja.

Dat was Frank Michael, onlangs overleden. Een Belgische zanger uit Wallonië. Met C'est chaud comme l'amour. En dat het bij de liefde al eens heet aan toe gaat. Geloof het graag. Jawel. Ja.

Making Whoopi, wat dat juist betekent, weet ik niet, maar ik laat het over aan uw zeer uitgebreide fantasie. Making Whoopi, dat waren Doris Day en Danny Thomas.

0: Dat was het orkest van Mr. Robert Bentley. Met muzikaal werk van Charles Trenet. La mer, de zee, het zeetje. Jawel.
1: Come on, Eddie. Geef nog eens een goeie sfeer onder je lekensmuilen.

Abby Lane was dat met Uno. En als ik me niet vergis, is dat ook nog een spel, een gezelschapsspel. Ja, Uno. Blijkbaar zeer geliefd. Ja, ik heb het ook al eens gespeeld. Het is echt waar de moeite. Kent u het? Nee, dan moet u maar eens gaan informeren. Echt, u amuseert zich daar prachtig mee. Ondertussen, wat gaan we doen? Nog een liedje spelen, hè? Ja. Johnny James, Dancero.

Dancero, Joni James en de laatste deun in onze carousel is vandaag voor Matt Monroe. Ja, the top of my hit parade.

Zo, we zijn aan het einde gekomen van onze melodiekarousel van woensdag 23 september. Heerlijke herfstdag.

Zo, hopelijk hebt u genoten van de muziek. We wensen u nog een zeer aangename, fijne herfstavond. En uiteraard met heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lebbeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd 2 keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van een jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel beter dan het vorige EK in 2023 was dat. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. De dagen nadien mooi nazomer weer bij maxima tot 23 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vier van de vijf partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijns dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang, parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden er ook nog eens illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie gevonden. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort uitleggen bij de politie. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 0-0 in hun thuiswedstrijd tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maximaal tot 23 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vier van de vijf partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars. Omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde kliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en een fietser aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner met 30.000 kleine lenzen, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert. Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop, die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolk en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er wel wat mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden dan. De dagen nadien zonnig en warmer.
3: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Angelique aan de spreektoeter. En we beginnen met een monument. Solomon King. Een boom van een vent, die was 2 meter groot. En een stem gelijk als een klok. When we were young.

When We Were Young van Solomon King. De volgende is ook een van mijn favorieten. Eddie Smits. Als je deze muziek niet geren hoort, dan moet je uw smaakpapillen eens laten nazinken, want dan is daar een probleemje, denk ik. My Love for You.

My Love for You van Eddy Smits. Als we dan toch in de categorie schoonste Vlaamse repertoire zitten, mogen de deze niet ontbreken. Blijf bij mij, Nicole en Hugo.

Morning of my life van Vera Lynn. Ik heb nog zo'n straffe madame. Vicky Brown, stay with me till the morning.

Un adieu, un revoir van Alain Morissot en Sweet People. Jaren geleden hebben de Strangers een box uitgebracht met 400 van hun leekjes. Daar zitten gillers tussen, maar daar zitten ook nostalgische pareltjes tussen. Sleutelkind.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar om het zenabla. Maar hoe felicitances die mij daven, er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken, zelfs ik van schoon.

Dag vol, dag moe, dan kon ik erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, dat ik goed kinderen zal krijgen, dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over thuis en over kinderen,

Lady Lai van Modern Talking, dat waren twee Adonissen, amai mijn botten. En als ik zo'n figuur had, dan ging ik ook op het podium staan. Dan konden ze mij niet tegenhouden. No arms can ever hold you, van Chris Norman.

No arms can ever hold you van Chris Norman. Ik heb nog een prachtig stukje filmmuziek om het eerste uur af te ronden. Tot straks, na het nieuws. Eternal Alexander van Vangelis.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen, maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken, dat weet Amerika-correspondente Grete Keizer. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet, en niet meer moeten wachten op onderzoeken na die operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert. Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. En in Berlijn is de luchthaven van Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had die drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het al zeker 28. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien zonnig en warmer.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Dat we begonnen met René Vroeger en She's Not You. Nu de klassieker bij uitstek. Release Me van Engelbert Humperdinck.

The Power of Goodbye van Madonna, een topartieste van onze generatie. En ik heb er nog één, Elton John en Blessed.

Blessed van Elton John. Als je door het archief van Radio Minerva wandelt, dan zijn er artiesten die je keer op keer tegenkomt. De volgende bijvoorbeeld: Lou Rawls, When the Night Comes.

Die Liebe ist das größte auf der Welt van Bianca. Lieve meisjes, sterke jongens, de volgende artiest zal u niet onberoerd laten. Michael Bolton and A Love So Beautiful.

The boss himself, Bruce Springsteen, met Streets of Philadelphia. En nu Nederlands toptalent. Frans Bauer, ik hoor nog steeds jouw naam.

Ik hoor nog steeds jouw naam van Frans Bauer. Lieve meisjes, sterke jongens, hebt u al eens een nachtegaal horen zingen? Ik heb er een opname van. Karel Gott en Für immer jung.

Immortality van Céline Dion met als backing vocals de Bee Gees. Ze had nog een hit, Falling Into You, maar dit keer in de versie van Gregorian.

Falling into You van Gregorian. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma loopt ten einde. Ik geef je nog Love Shines True van Anita Kerr. En daarna wens ik u een zalige nachtrust. 1001 maal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump over onder meer de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we er niet van verwachten, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. In Berlijn is de luchthaven Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar die drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. En we moeten AI vertragen. Dat was het betoog van de Oekraïense president Zelensky tijdens de algemene vergadering van de VN. Hij zegt dat AI nu nog een digitaal ding is, maar als alles zo snel blijft evolueren, het ook ingezet zal worden bij oorlogen. En dat het dan niet alleen meer mensen zijn die beslissen wat er op het slagveld gebeurt, maar ook AI. Of dat AI mogelijk ook kernbommen zal kunnen maken. En dat wil hij niet zien gebeuren. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19. En de dagen nadien zonnig en warmer.